0: Gmanli Dérib, Chenu de Cadin, on Dehula Fichid, Govi Van Fover. Toshan Chachtachlog, Gosugeshacht, La RTE Radio Nogeltachta. Gondhiedero Ermaden, Turumud Arnai, Eden Shumrnoyachta, Go Frivskelte, Nanoyachta Nashunta, Eder Nashunta, Agus Geltachta, Etafi Raid Ermaden, Eg Maritualish.
1: Gmanli Dérib, Tan the Milta Ibris and Arnold Fibli, Casilla Dramata Gobbering Rice Lance, Edge Hushings and Hood Rush Autula, Etasi Gobber Grerial Lachnyov, Ta Altri, Stad Chervishigus Ibris Skulle, a Masanina Taman Einish, Fuina Holland Sacrud and Tafos, Fuihoin Tunnel Pois and Arnold Fibli. Eistir de hínan tachoch nóta áttjóri vor gár vahe ikon dörd vahe yna vechala stoppa chola parád an árt arashti igal chísa bohor. Wailan a kiet a hal áttjúl sig antar reir le óla sál fin grinyu vig a dahív agus ag anna dihio a fi kushkirt eiran a nyei. Eg lárt go heis grinyche dier branda ma kina o chorstin an áttjóri grinyu le príf chun stablan fiesinai John Boucher agus dúrtjag a chacho kastalish a dram úle farád ta berti a kureshob. Takut ik winter na hartigs lach takkert of fos fanter war gar wehi, fatsis het reelige tout arrestig, marshal schisse behoor. Tapper na hoog wille tags on de graad van de tierik aan het hoog duivelische, mijlering al de winje aan. Ook bouw zal haar lichter schlef is, goed je der minder, ik er een kabel hier die nu dommers te robben, jesso. Kijk wil der een listers na volgrie guchigus bosti, taar koele

0: Wirishki och realtor er na cloir television noch d'artigus noch TG Cad, kursis er in mullishin agus tila multi a kuru a lohid chrinu a vi egin brief agar hoid nu er shervish noch d'artig TG Cad Joe McGreely an tachtin shakate. Agus nil samfui shen, ta sha rote eg ir aristot gun realtocht gul avriselu vin udras na galtocht da egir a glakala tila kurumai madila kusi tihichta keg wulan mullu a mask na brief eilif ata eg banu konu na gailge agus grupi fachta shele Trochten sin er een gant a rinne in $80 Sean Kine. Ik kun je ook gehoogaste erachtig en nee, bij me de file er sin, er bal, er scale voor je in de Gaelge en Irish Independent. Kom maar leskel schachten voor je in de Gaelge en Irish Independent. Kun je in de Gaelge een chasse la winter gaan wachten, het derter. Ik was ochtend een hondre keer aan McGillivain in de mask shoe de weer voor gaan wachten en tachtensha la takkert in de hagrichte gonna hotte hoodie of haar nul. En is de scale te sport, tasje der fad, wie deed gewoon ik Tammy O'Halleen.
1: Gunnamil Magat a Gormla Tasamlashan Bell Gael Hagas Tarurwa Anim Nuchi Lotila Post Panish Banishdor Peladori Nagaleve O Has Porak Shogashi's own role Rein Shachtinochen Agas Visha Turishki Snirish Examiner or Raid Gobe Emil Makmudish a Tag Bar on Lista Tasha Turishki Gurhas Ear Wanishdor Hiri La Karla Homolukas Gael Nagaleve Paul Bellu Rein Urantila Kopla Shachtin and Losagas Gamnalincha Gobe Makmudish on Fair at Taloch Nagaleve Gera Tachta Gorbacht Erin Shogach Marim Rote Ru Emil Makmudish Grieve the Hayden Stewart lefir in the Ruchta, Hashashe Blian againas edit in Hincher, Hiri, Agus Rushat, Creed, and Hayden, Fin Horum, a Rabi Lagas a Cardiag, Bella Fekal, Carda Harleen's Lashin. Grahi Pelle, we owe, Agus Tasha Devni, Kumalu Classical, we owe, Gome, Ahemritz, Edir Kiltean, Agus Ilanedi, Agrive, Edir Vanach Pelle on Hunday. Sigil Glyphimriach Athru and Derishacht and Shakate, V Kiltean, the Bokach, Hesh on Brescia. Ach, we conspose a guest, Margaret Zebrich Bert, Imrodi Gahud Kiltean, the Gunfark, Lelin, Gana Am, Ach Hossa Kiltean, on Brescia, Lachug, Imrodi Gereached. If we hand real Avian, Madi, Birch Imrod, Gunfark, Lelin, and Cliffe, V Kadig for an Imrod, Ella Hotestach, and Art Gone Brescia. Ach, Ari. Ik kan real try kogel naar blijven fiche fiche kerk zinish, maar je brengt er immer gewoon voor de lijn en chliffe niet als je immer te naam brengt, als niet voor een immer elle hoogtestijg in de art. Maar zijn rinnen ilane die echt ook een gunje tarren chliffe als tijd loop. Ben chliffe er schuil in die de donderse hagen ik het drie glog, ik onder de bijle commando klas geel in de parke, ga geboorteri en chliffe zijn drie gezien de balte le chemisch. Kursi sacred agus scale all war maidir le príomhrín hasanna tugad le fistrúnúna in éagar fríthú Manchester City cintach as na cúisiní ar fad a cuirú ina le maidir le rialachí airigadís na príomhríne a sasanna a háru. Bainan na cúisiní seo le tréimhse idir 6 gábhíle agus a 9 agus gábhíle agus a Ze agus 6 gábhíle sa 60 gábhíle sa 80 thug an comisiún neamhspleach le fios gur an margaí trochtála ag an glob le roinnt orthóirí a chur an dubhanna dheal ar chúrsaí airigadís sa glob. Bé le feiceáil anois cean pínos a dhearfar ar Manchester City ach tá go dtí de haon se thugann ag an glob le hechúirc a dhéanamh. Pergeelach agus siad Michal Brannach sain pini fuin neimlein a dig bí I hirna gaileve bí búha slachtwar acu a chilenín ar eid astaz an fyrsí cúganlí le hín a híne agan skór dede a bí mohorn a trá ta sé tríd inis gudí clifikánis an chundé. Lirodz láve agus cochardachas le éve ní aharta agus dilog mudin o chumann Lirodz láve Michal Brannach a hannig sa dar hát sa gomartas éan wala go chumann na mundskal sang rád fuí hriblein a dig a chaliní agus cochardachas le kíran o kella agus ní seo farta Hannig sa gédáts sa go mórtas fúi éimblén déag dúbulte go bhuachalí. Rossi Kappel dead agus bé Rossi is sligeach inyo seacht Rossi dar a gartan sin leis an gédcán a tasú ag fichin amat heis a dó. Agus leis sin sin na scéalta sports ar maidin a garmla.
0: Gar maid, Tammy O'Halleen in sin. Chas a thísach Míal Martin an tánais de Simon Harris céad ar a strómant Michelle O'Neill agus candar a hin féin Mary Lou MacDonald le na chéile ag tiche an réalta sin é go blé dís an tán ar bhúr garavacha. Dúrt an thísach leis an dál rivision go rá réaltas na héidin i dangwal Gleanu noch le rialtas na bratana agus iirichtaí ar bun le chiocht ar réiteach tar an agripolitiocht a chun ó Seradán lin inis. Chuan, deir a tíseach nachhúil sé gaiste ag an rialtas idir gháil I dhéanana sa scéal cé go bhfuil sé a bhábhar go gceapaí adrannaí idir náisiúnta. Ó bhfuil sin féin ar éon tuairim leis?
2: Neil Gormla, Toshin Feina Giri, Gorachach Realtus Nahern, Ivaim, a Realtus Nabratina, Le Gundu Saja, Runi Start and Tushkert, Chris Bryant, Nakurti, Taege, Huiv Dlija, Stopacher, Leshan Barrage, Ervohar Garvachi, Marshanta, Ta, Jifriot, Anna War, Sashasvata, Ig Realtus Nahern, Antisha, Hugs and Tarnished, Hugs and Targanoi Achtracha, August and Shasvata, Ig Shin Feina, V. Krinu, Ig Uchtaran, Hinfein, Kanner.